Non het jong nang litum ahir lamar jana long pen ave ave polun arju ik long tanglo kiluna bangphu prabhika tokbi adunthu nang litum honthe lamar jana long pen bangso apier the polun arju ik longpo kiluna bangphu bijoy lekthe tangte arju ik sina